0: So om te doen wir met de Bibel te beschaften, en hij beantwoordt. Ik wil haan dat mijn twakkenlied de Bibel en de God van de Bibel kennen leren zal. Vriend, leer de Bibel beter te kennen, während Dr. J. Vernon McGee belieer van God zijn woord uitlegt in de Durch de Bibel program. Durch de Bibel kämpft jede Dienstag, half nings morgens in klok 2 nur middag, evere lafallen in Plotich on Radio de Breg 105.9 FM. Van meier toetred to Bibel belieer, gut nur de website toi.bibel om de free app in jun phone rof te luden en fang meier programs in verschiedene spraken.
1: My name is Micah Hebert, and you are listening to CHPD 105.9 FM, your Low German radio station.

0: via de Jeroen.program met Helen en de Tjech. Ik zie vrouw Helen Funk. Onze adres is met Helen en de Tjech 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada. R2L 01. En nu gaat met junt bij die ons vader hier.
1: Ik zie Diana Pytisch en je harken naar 105.9 FM Radio de

0: Willkommen zu unserem Programm «Tüss am Heim». Dit ist die Brei, Radio CHPD ab 105.9 FM.
1: Je hörche nur das Programm «Tüss am Heim». Die Gastredner ist Alfriesen, am Estot ne Fred ans Mettedeulen, wat heu am Leben geliert haft. Mal funk Alfriesen on von der Thema Frind sein. Wo kann wir Frind merken? Wo kann wir Frind sein? Und sind wir auch Frind zu unseren Kindern? Von der vertelt er wieder davon.
2: So, wo do wir unsere Frind behandeln? Wenn wir manchmal sagen, dass wir manchmal spüren, dass wir haben und sagen, dass wir einen Kaffee. Was do wir mit unseren Frind, wenn wir einmal das Kaffee utanbeleid für euch like. Was tun wir, wenn ihr uns fragt, zum Verantwortung? Was tun wir, wenn ihr in Gerda Verlust habt? Well, weil wir unsere Kinder korrekt zu Start behandeln. Und wenn wir das tun, dann wollen wir antworten, dass die Kinder die Welle dort, was wir wieder gleich, wenn sie unsere Freunde sind. Junge Menschen, die brauchen Freunde, was ihnen können helfen, den ihr im Bett wehren. Denn ihr wollt vielleicht wo ein Watcher daunen, Zeitungen wollt ihr seine daunen, irgendwas wollt ihr hier von der Welt nie kette, alles in der Dinge ist dort. In Frind des Sonne, wollt ihr nennen kämmt, wenn der ganze Welt rückmüvert. Dort sind Frind. Kehr wie an die jungen Menschen, so eine Frind sein. Mir fällt nach Bieder, dass ein Junge wie der Schuld so ein großer Tempertantrum schmiedet. Und ich helfe ihm dort. Und er wird mir nachher Tiede über Götter durch. Er wird mir einmal an, dass er sich ganz sicher sperren mit mir, dass er nicht mit so einer Sache dort weichkommen. Niemals. Wir dürfen manchmal Rolle spielen. Ich weiß nicht, jemals ein Kind hat hier mit diesem Baby reden, wenn ihr abgewachsen sind. Und das gefällt uns nicht sehr. Aber ich glaube, wir dürfen alle manchmal in beten anderen seine Rolle spielen. Bloß zum dort, wie wir gerne vorwärts bringen. Wir haben manchmal so eine Puppets, und durch die Puppets können wir den ja sagen, was wir gut können anders sagen. Und so, manchmal können wir mit negativen Dingen oder Fehlungen, so ist euer, und wenn wir mit beleidigt sind, und alles in der Stadt, können wir manchmal ein bisschen in den Stich gehen, wenn wir ein bisschen eine andere Rolle spielen. Und manchmal können wir dir auch helfen. Wir sind verschiedene Rollen, die Ältere können spielen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, die alles wollen, immer either das Reich oder das Arreich sein. Und es ist kein Mädelraum dazwischen. Und wir sagen, die sollen das tun, die sollen nicht dort tun. Wir tun alles, was korrekt regieren. So eine Art Eltern sind zu viel. Und das ist nicht immer Arreich. Wir müssen mit einem Mädelsteck von all das. Und manchmal sind wir bloß so eine, die wollen ganz Kontrolle haben. Und dann gebe ich Orders. Und manchmal ist er gereicht. Aber nicht immer. Und dann rechne ich mit dem Kind, was korrekt hat. Und wenn die man einmal hielt, und wieder wo er in der Kirche sind, dann sage ich, das ist nicht im Hielen, sie muss stellen. Und dann habe ich hauptsächlich die Kinder in unsere Control-Section. Und manchmal ist er gereicht. Aber ich glaube, ich will bloß wel haben, dass ich alle mit beobachte, dass es verschiedene Wege von den Anchecken. Manchmal dann will wieder Rechter sein. Alles muss erreicht sein. Und wie proben das Kind zu wiesen, das Kind ist erreichen. Einer, der das Vorken entscheidet, fährt in ja irgendwas hat gehört. Und das fällt mir das so bieder, dass meine Papa den ja trüchtlich aufbrachte zu uns Kenya, wenn er so einen Fehler gemacht hat. In fact, das ich vertelle in der Geschichte von meinem Bruder Ebes, er acht wir. Und dann den Papa aufbrachte, fährt er alle uns. Well, was von Zweit hat er von meinem Bruder? Well, Jahre later, dass er in Flint Flan, nördlich in Manitoba, dass er Schule holte. Und er hat eine Grade 8 Klasse. Und er hat einen Tag zu den Grade 8 Studenten, was gesagt, was er nicht reicht wird. Das wusste er, dass er nicht reicht. Und so danach liegt er wacker und am Plog das Gewässer. Was hat Gott gesehen, dort in der Nacht? Ich war morgen in meiner ersten Klasse mit den Studenten, wo ich aufbrachte und er fragte mich, das zu Gott holte. So, dann kann er schlupfen. Und der nächsten Tag ist der Klaus tierisch abgekommen. Dann sagt er zu der Klaus, jetzt sehe ich das und das und das. Und das ist auch recht. Und hier ist, wo ihn das auch recht ist. En ik wonder dat je studenten wat dat en jun hoort kunnen vinden, te mij vergeven voor dat, because mij dat het leidt en ik praag af. Dit is alle met nek kappen en hij bedankt zich. Hij zei dat hij had al God gevraagd om vergeven. Hij deed dat wein dat tien foto's een bijspel bij je was. En dan, na de klas, komen 5 studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, wie wist dat u een wundervolle leraar was, maar wie had niet gewist dat u zo wundervoll was. Ken je dan niet gehoord dat je op ons van deze stad terug wat ik leven dan? Dat je in de hecht en leren wordt en welke kracht ze stad zijn. Wie zijn manchmal zijn neve elderen? Wie zijn beter als onze Kenia? Wie geloven we weten rein alles beter? En wie doen het meest die druk? Of een jammer. Dat zijn sommige dingen wat we niet beter weten. En dan mogen we die andere rammen ons sperren, zoals we zijn met je ring zijn, en niet je dit kennen, niet dat kennen, we doen niet een strofe met onze weer. Dat passiert meestal eind. Ze weten niemals wanneer we eind worden waar met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden in het leven hebben. En dan wel wie eind wezen, bewijs wie zijn. En dan wel wie eind dan met een predigen, den allemaal rood geven. Mijn zoon, die was 15 en dan bracht hij mij maar een smakker poster in beeld. Hangt dat in mijn office daar aan. En dat wie een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstel zette die. En die had brillen aan. En boven wie een paar weerden, dat zei, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik mij voor dat. En dan vroeg ik hem, heb je wel wat bijzondere te met zeggen? Wel, hij dacht was meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kennen krijgen van mij. En meestal dan wilde ze niet gereed om de wijsheid nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beïlen die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje, alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn een beetje klaar te maken. Maar de kinderen feilen, beste feilen gaan, zeggen, oh nee, dat wordt niet zo slim zijn. Maar de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen, dan even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die 20 jaar met de ziet brachten, wassen en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feilen, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zijn we kind in de ogen checken, om zijn woord dat ze reicht via. Ik weet nog niet wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens, weer de krachtste ouders, onze oudste twee kinderen. En nu weer de oudste jongen, zo'n 11 jaar oud, vielleicht 12. En die hebben we alleen in de sloopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij door wat in een ark. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Denk dan aan zijn mama en papa in de sloopstof. En ze wonderden wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag zijn voordat. Die was een grote jongen, nu kom maar 3. En wanneer hij geduld is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat op 3 nacht later. Dan kwam de ware naar de elder in de sloopstof. En dan zag de mama en papa, ik geloof. Du hast beter de Jesus met arm tot naar de stof. Gewoon als de tot naar de stof. En dan zit de jong door. Er zit de voren door. En de ark door speelt. Zit met zijn vriend in de ark ram. En dan zegt de voren. Wat zei er wees. Neemt de jong die de hand en zegt. Want dat passeert het. We hebben ons bloos voet op knieën zaten. En dan wel we in Jezus hier noemen. En door zijn kracht. Dat denk voet zetje. Dat hij niemals waar wat terugkomt. Deden ze dat. Op Ludus. Zodat hij het hier kan. En dan is hij de ogen ook mogen rijden. En dan weer dat denk waar. En dat komt niemals van het tree. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora. Nu dat hij dat zelfs je denkt. Want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand aan het kan je leren. Dat zijn er dingen dat niet bloos om te zien spelen. Ja, was je al groter jong. No. Dat kan ganz dieper zijn de staat. En dan zijn die manchmal zo'n eldere wat dat. Maar krijg wel met tussen psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar 100 vragen vragen, wat zijn bij trubbelig loten. Ons Elwer, die had een vriend, wat een jonge jonge was. En die vriend die zei me toe Elroy, ik woon me eigenlijk meest niet in Ungersdash te komen. Zijn mama dat wie zo'n psychologist. Zodat wat mensen erbrengen, weet wel no denken, uitgroven en nenpoekse, wat hem aan. En maar wat uitvinden, wat is er eigenlijk weer? En dan zegt hij bloos te Elroy, ik ben allemaal ver in mijn mama zetten. Zij zegt, een ene is die dash, ik een andere. En dan kijkt ze me zo aan, zei ze, Patrick, bist u oké? Hast een goede dag? Is er wat wat hij zwoer is? En hij zei, hij had ze, je niet te kunnen. Ze zei, al heb je vrede gehad, heb je dat van dash. Zei dat hij moest gewoon een homework doen, een showlopper doen. Hij zei, ik ben hier het slecht, dat ik plus 5 minuten kan bij een onkast dash zetten. En dan heb ik nu ook gehad. En dan zegt Elroy te arm. Heb ik vrijheid te mijn papa ervan te reden? Zodat ik kan te dienen elder van reden? Oh, dan worden ze me best een dollar in vrouw. No. Ik leef wel te worden. Je hebt me best vrijheid, dan word ik papa te zijn. So dan zegt Elroy me dat. En dan krolt weer de leadhand te Faspa. En dan leef ik met zo reden. En dan vroeg ik die tante. Als zij wist wat 17 jaar oud was, 16 jaar oud, manchmal vertrouwbaar. Ik vroeg, en de voordat hoort ze, ja. Ik vroeg, dat de jong manchmal schwen, no ongas, weichwaschen, en zeg, je hebt uitreden, heb je in de schule wat doen? Zeg de voordat was voor het jaren, dat de jonge ongas. Weet je te wat de dat deed? En de heeft schule wat? No, zei ik. Nog ervan. Sure, heb ik met de arbeid. Maar dat kan ik ook later doen. Hij deed het doorheen dat zijn mama hem reingans uitvragen deed en wel een meest krank reden. Want zij dachten wat opgeren. En wat wel moedig voor dingen reden wat er in leven passeerde. En vertellen wat aardig gewoon had. En wat hem jongen bij dag leidt, dat hij maar kunnen zijn enige dankje terugbladeren. Dan wordt het vielleicht beter schaffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden. Zal bloß maar omenderen dingen. Nicht am beschuldigt, hey, auf ihn, was gesagt, ans Elroy. Und dann, about einen Monat later, dann sagte Patrick zu Elroy, Dankeschön, das schafft doch ganz anders bei uns. Manchmal muss ich ihn auch noch ein bisschen Trach haben, zu so einem Ding ist da. Well, ich glaube, ich soll Krach da Pause machen und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Wer wird beten? Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast Kinder gegeben. Ik dank die dat u haast de Kenia elderen geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u die zin geschikt haast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' naam. Amen.